0: Yo, this is Reggae Rogue Sound System with Dubmatics. Fire!
1: Zaga zaga zung zang zeng zang. Zaga zaga zung zang zeng zang. Pressure it away, lad.